0: avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokaal Radio Monza.
2: In een huisje op de heide, er zat een grijze oude vrouw. En daar hield stilletjes te schrijden. En wat het lot haar zengen brouw. En wat het lot haar brouwen zeng. Wat het lot haar brengen zou. Haar dochtertje had haar verlaten. En woonde in een hier van pluishuis. Een pluis van

ook niet al te donker. Het tranen schieten aan haar tekort. Als morgen de dag weer aan zal breken. Te vergeefs wacht zij op telefoon. Te vergeefs wacht. En zij smeekt al vele weken. Is dit nu mijn oordse land, aardse loon? Daar zit ze verlaten en alleen. En werpt een blik. Door het venster heen.

nacht is gekarden, als het kerstnacht is geworden. En de kerkklok 12 slaat, zit ze 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Johanna is weer in het land. Ze is weer terug, kleine Johanna. Op moedersmestje, op moedersmestje, op de oude steen. En het huisje op de heide heet voortaan Hieschweltevrouw. Wel te huisje vrouw. Maar van vreusje heute brug. Bruisje huid, de huidste snui. Sneetje smurren bruid. Hoe heet dat Robbing nou? Oh ja, huisje wel tevreden.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Je houdt mijn hart zo blij. Op de markt, daar staan ze in Maasdijk. U weet het wel, het zijn de broers van Eyck. Ze waken over de Maas en heel de Maaskant. Die stroom die kronkelt heel fier tussen Nederland en hier.

Je houdt mijn hart zo blij. Het zwarte goud heeft ons veel gegeven. Verscheidenheid in mensen die hier kwamen leven. In Midden-Limburg, waar het goed is om te zijn. Samenleven met z'n allen, het is echt

mijn hart zo blij. In Noord-Limburg vindt iedereen zijn gading. Die mooie streek en zijn natuur dekt heel de lading. Daar in het noorden waar alles nog zo echt is. De purperen hei die zie je daar, zeg

gastvrij. Mijn Limburg, mijn Limburg, je houdt mijn hart zo blij. Onze hoofdplaats, oh wat is die schoon, Van Veldeke wist het, nu lijkt het heel gewoon op naar de stokerij.

0: het mooist van allemaal.
1: Radio Monza, 106.5 FM.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

0: Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
2: Wij zijn er voor jou.
1: 24 uur op 24 uur.
2: 24 uur op 24 uur.
1: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Soms zat ik in de stress, want dan had ik niet veel. Maar dat wat ik had, werd wel altijd gedeeld. Een struik.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Vlaamse minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt fel van zichzelf en ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding de omstreden geheime dading van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie van Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe een negatief advies voor. Oppositiepartij Groen reageert verontwaardigd en wil minister de Ridder zo snel mogelijk op het matje in het Vlaams parlement. Wordt mogelijk nog vervolgd. Artsen waarschuwen voor de levensgevaarlijke risico's van watervergiftiging na een incident op een speelplein in Kalmthout. Tijdens een zogenaamde pisquiz dronken meerdere kinderen in korte tijd zoveel water dat ze kampten met zware hoofdpijnen moesten overgeven. Volgens professor Jorens van het UZA kan een plotse overdaad aan water leiden tot gezwollen hersenen en zelfs een coma. Met de getroffen kinderen in Kalmthout gaat het vandaag gelukkig een stuk beter. De bittere miljoenensoap rond de tv-rechten van het Belgische voetbal is definitief van de baan na een historisch akkoord tot 2030. De Pro League en rechtenhouder DAZN hebben hun juridische loopgravenoorlog gestaakt. Het conflict barstte eind november los toen DAZN het miljoenencontract eenzijdig ongeldig verklaarde, maar de strijdbel is begraven, waardoor de uitzendingen van de Jupiler Pro League voor de voetbalfan gegarandeerd blijven. De Belgische Voetbalbond weigert vooralsnog een duidelijk standpunt in te nemen tegen het omstreden miljardenplan van FIFA-baas Infantino. Infantino wil de belangrijkste internationale voetbaltoernooien verkopen aan kapitaalkrachtige privé-investeerders, waaronder de Amerikaanse president Trump. Volgens sportjournalisten reageren de Europese toplanden weliswaar woedend, maar krijgt de FIFA-voorzitter massale steun van tientallen kleinere voetballanden, omdat hij hen gouden bergen belooft. Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Middag, avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Vlaamse minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt fel van zich af en ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding de omstreden geheime dading van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie van Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe een negatief advies voor. Oppositiepartij Groen reageert verontwaardigd en wil minister de Ridder zo snel mogelijk op het matje in het Vlaams parlement. Wordt mogelijk nog vervolgd. Artsen waarschuwen voor de levensgevaarlijke risico's van watervergiftiging na een incident op een speelplein in Kalmthout. Tijdens een zogenaamde pisquiz dronken meerdere kinderen in korte tijd zoveel water dat ze kampten met zware hoofdpijnen moesten overgeven. Volgens professor Jorens van het UZA kan een plotse overdaad aan water leiden tot gezwollen hersenen en zelfs een coma. Met de getroffen kinderen in Kalmthout gaat het vandaag gelukkig een stuk beter. De bittere miljoenensoap rond de tv-rechten van het Belgische voetbal is definitief van de baan na een historisch akkoord tot 2030. De Pro League en rechtenhouder DAZN hebben hun juridische loopgravenoorlog gestaakt. Het conflict barstte eind november los toen DAZN het miljoenencontract eenzijdig ongeldig verklaarde, maar de strijdbel is begraven, waardoor de uitzendingen van de Jupiler Pro League voor de voetbalfan gegarandeerd blijven. De Belgische Voetbalbond weigert vooralsnog een duidelijk standpunt in te nemen tegen het omstreden miljardenplan van FIFA-baas Infantino. Infantino wil de belangrijkste internationale voetbaltoernooien verkopen aan kapitaalkrachtige privé-investeerders, waaronder de Amerikaanse president Trump. Volgens sportjournalisten reageren de Europese toplanden weliswaar woedend, maar krijgt de FIFA-voorzitter massale steun van tientallen kleinere voetballanden, omdat hij hen gouden bergen belooft. Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.
1: Dit was het Radio Monza nieuws.
3: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
4: Leuk dat je luistert!
5: Hallo, mannetje van de radio.
6: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

luisteraars, dan zijn we weer hartelijk welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van het programma Jazz Dutch met ondergetekende Johan de Graaf. Het allemaal vanuit studio nummer 2. De Vino, Vino, waar blijft de wijn? Dat was de allereerste grammofoonplaat in de show. Nou ja, ik houd altijd bij het lekkere bakje koffie hier aanwezig in de studio. En daarnaast staat, ach, natuurlijk ook het glaasje water. Zonder deze twee dingen kunnen wij het programma niet doen. Dus de Vino Vino blijft gewoon in de kast staan. De heerlijke muziek, de verstaanbare muziek het komende uurtje uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen volgens onze vaste formule. En dat betekent dat wij het om en om doen. Dus eentje uit Nederland, dan eentje uit België en Vlaanderen. In Camerino. Wij natuurlijk ook van Eviva in Spanje. En dit was ook een hele grote hit van Vino, Vino, waar blijft de wijn? De dametje uit Nederland. Dan gaan we langzaam overschakelen naar België, Vlaanderen, dames en heren. Daar vinden wij de uitstekende nieuwe single van Willy Sommers met de titel De Eerste Keer. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

0: Het mooiste soer.
1: Dat is de man van de apparolletje, of niet? Zo'n deze van Willy Sommers, dat was de allereerste keer. Is er nog koffie?
2: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
3: Joh, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
2: Ik ben vast de enige niet.

0: klanken.
1: En een opperbeste sfeer.
0: Wat wil je nog meer?
1: Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
2: Beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
3: Olé.
2: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
3: Olé, olá.
2: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
3: Olé, olá.
2: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
3: Olé, olá.
2: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
3: Olé.
2: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
3: Olé, olá.
2: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
3: Olé, olá.
2: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
3: Olé.
2: En ik bezweer je, beminde gelovige.

0: En toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levensgezel in te

was een opname van Rimon van het Groene Woud. In nieuw versje. Met de liefde voor muziek samenwerking met de Impact Vocals. We gaan naar de Costa del Sol. Samen met de Dutch Boys.

leuk of niet, soms deze van Dutch Boys, dat zijn de mensen van Boerhaamse. En Hendrich de Wolf. We gaan nu op de trekker naar de Costa del Sol hier in Just Dutch. Ach, daar is hij, dames en heren. Onze vaste huisartiest, hè. Maar het is een geweldige plaat, moet ik zeggen. En ik hoop toch goed dat het in Nederland ook een dikke hit gaat worden. Dat heeft de man verdiend. Hier is Glenn Robbins.

0: toch niks te veel gezegd. Wat een heerlijke plaat deze van Glenn Robbins met de zomermelodie.
1: Daar is de koffie!
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Nou, maar

0: was nog een mooi of niet, soms deze van Dana Winda hier in de show met de stilte van de stad.
1: Dag in, dag uit. Alles klinkt beter. Alles klinkt beter met dit geluid.
2: Johan de Graaf, Just Dutch.

0: van ma.
1: Oftewel een van de Drifters met Saturday Night at the Movies. Dit was PC Brown. Tijd voor de Hollandse Amazing plaat van toen.
2: Dit is Johan de Graaf.
3: Just Dutch.
4: Herinnert u zich deze nog?

is toch een heerlijke zomers amazing plaat waar of niet. Deze van André van Duin, oftewel de Hollandse hit van toen. Lekker amazing of niet, want het is zomer eerst en Clemens in het Vergeel met juf Helena.

Dat is een mooie of niet, soms deze van Gerard Joling. En, nou ja, niet voor één keer. Hier is Sam Goris, dames en heren, in de show. Met RAK, oftewel RAK.

0: het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, rak! Niemand gaat naar huis, kies maar huis. Wij zijn gaan op ambiance.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends.

0: Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
2: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
3: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid, lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Op zondag 2 augustus. De aanvang is om 10 uur. Eten tot 15 uur. Muziek tot 18 uur. Live muziek van die Batsenklatsers en Freddy Davis. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs is slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus vanaf 10 uur. Eten einde 15 uur. Muziek tot 18 uur. Iedereen van harte welkom. Ook niet-eters zijn welkom. Dus iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus vanaf 10 uur.
4: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
7: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een Meteor.
8: Ja, dit is wat mijn mama zei.
7: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water.
5: nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: De politie gaat extra controles doen in de buurt van het naaktstrand van Bredene. Er zijn sinds begin dit jaar al 46 processen verbaal opgemaakt voor ongepast gedrag op en rond dat strand. De overtredingen zijn onder meer seksuele handelingen, openbare zedeschennis en grensoverschrijdend gedrag. Volgens de politie van Bredene en De Haan wagen mensen zich steeds vaker aan een avontuurtje op en rond het naaktstrand. We zien een duidelijke stijging in vergelijking met vorig jaar, al dus de politie. De leerlingen van de Gentse Hotelschool eisen in een open brief aan CD&V het onmiddellijke ontslag van een schepen uit de gemeente Lievegem. Tegen de politicus loopt een gerechtelijk onderzoek wegens zedenfeiten uit de periode dat hij als leraar op de school werkte. Hoewel de onderwijsinstelling hem om die reden al preventief schorste, weigert de burgemeester van Lievegem hem als schepen op non-actief te zetten, zolang het onderzoek nog loopt. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt in een interview met de zender Fox News een reeks loodzware militaire vergeldingsaanvallen aan op Iran. Volgens Trump hebben Amerikaanse defensiesystemen afgelopen nacht opnieuw Iraanse raketten onderschept die gericht waren op Amerikaanse basissen in het Midden-Oosten. En nu is het onze beurt om hen ongekend hard te raken, aldus Trump. De Queen of Pop komt dit weekend officieel naar de World Pride in Amsterdam voor een reeks exclusieve optredens. Management van Madonna bevestigt het nieuws nadat er op social media al dagenlang geruchten circuleerden. Madonna treedt op zaterdag 1 augustus op in concertzaal AFAS Live en brengt volgens insiders een race om internationale special guests met zich mee naar de Nederlandse hoofdstad. Een snijdend hete zomerdag met 24 graden aan de kust, maar tropische maxima tot 32 graden in het binnenland. Ook de dagen hierna houdt het hoogst zomers weer onverminderd aan bij wel iets aangename temperaturen rond 29 graden in het binnenland dan.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Monza's favoriet.
12: Hallo, wij zijn Sien
13: en Eddy.
12: En we zijn verkozen als Monza favoriet met ons nieuw nummer.
13: Laat ons leven, laat ons reizen.
12: Heel veel luisterplezier.
11: Monza's favoriet.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: regarder.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de fusiegut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888, 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Esserstraat 1 bus 2 te Kernhoven. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be. Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi, op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
5: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be. Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel kopiecenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
6: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
7: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert en Theater.

0: zaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
3: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten. Halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
4: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad, grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
5: Gebroedersvers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwaldberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: De politie gaat extra controles doen in de buurt van het naaktstrand van Bredene. Er zijn sinds begin dit jaar al 46 processen verbaal opgemaakt voor ongepast gedrag op en rond dat strand. De overtredingen zijn onder meer seksuele handelingen, openbare zedeschennis en grensoverschrijdend gedrag. Volgens de politie van Bredene en De Haan wagen mensen zich steeds vaker aan een avontuurtje op en rond het naaktstrand. We zien een duidelijke stijging in vergelijking met vorig jaar, al dus de politie. De leerlingen van de Gentse Hotelschool eisen in een open brief aan CD&V het onmiddellijke ontslag van een schepen uit de gemeente Lievegem. Tegen de politicus loopt een gerechtelijk onderzoek wegens zedefeiten uit de periode dat hij als leraar op de school werkte. Hoewel de onderwijsinstelling hem om die reden al preventief schorste, weigert de burgemeester van Lievegem hem als schepen op non-actief te zetten, zolang het onderzoek nog loopt. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt in een interview met de zender Fox News een reeks loodzware militaire vergeldingsaanvallen aan op Iran. Volgens Trump hebben Amerikaanse defensiesystemen afgelopen nacht opnieuw Iraanse raketten onderschept die gericht waren op Amerikaanse basissen in het Midden-Oosten. En nu is het onze beurt om hen ongekend hard te raken, aldus Trump. De Queen of Pop komt dit weekend officieel naar de World Pride in Amsterdam voor een reeks exclusieve optredens. Management van Madonna bevestigt het nieuws nadat er op social media al dagenlang geruchten circuleerden. Madonna treedt op zaterdag 1 augustus op in concertzaal AFAS Live en brengt volgens insiders een race internationale special guests met zich mee naar de Nederlandse hoofdstad. Een snijdend hete zomerdag met 24 graden aan de kust, maar tropische maxima tot 32 graden in het binnenland. Ook de dagen hierna houdt het hoogst zomers weer onverminderd aan bij wel iets aangename temperaturen rond 29 graden in het binnenland dan.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: Monza's favoriet.
9: Hallo, wij zijn Sien.
10: En Eddy.
9: En we zijn verkozen als Monza favoriet met ons nieuw nummer.
10: Laat ons leven, laat ons reizen.
9: Heel veel luisterplezier.
8: Monza's favoriet.

0: Monza's favoriet.
1: Hallo, wij zijn Sien
2: en Eddy.
1: En we zijn verkozen als Monza's favoriet met ons nieuw nummer.
2: Laat ons leven, laat ons reizen.
1: Heel veel luisterplezier.
0: Monza's favoriet.

0: Hallo, zonnesluisteraars, een hele goede morgen vanuit een zonnig Kinderhooi. Het blijft droog, maar het blijft droog, jawel. Ik ben er weer, hij is er weer.
1: Ja, iedere morgen.
0: Radio Monza. In deze straat nummer 1 in Kinderhooi. Tot 11 uur ben ik gast hier. Mijn naam is DJ Jo.
1: Doe ik dat keer op keer. Ja, iedere morgen.
0: En waar je ook graag bij jou staat. Radio Monza, de hadden paraat. En dan een visje, groot of klein. Dat je bij je zakstijvers zijn. Op de markt hier in Kinderhooi. Ik zeg nog wat een goeiemorgen.

Maar je hebt juist vernomen dat onze goede vriend Jacques Stijvers met verlof is. Ik denk dat ik een andere viskraam gezien heb, of een andere kraam, ik weet het niet. Maar Jacques Stijvers heeft vandaag een paar weken verlof, denk ik wel. Dus verlof voor Jacques Stijvers.

Yeah.

Een golden oldie van The Beach Boys. Het jaar is 60-70. Een singeltje met een gouden randje. Dat was hier bij Radio Monza. Met DJ Joe. Tot 11 uur. En Jacques Stuyvesant heeft verlof.

Uit de gouden jaren van de Beatles. Vier mannen met de mooie kapsels. Allemaal zwart. Het waren misschien pruiken, ik weet het niet. Maar de muziek mag blijven staan hier bij Radio Monza. Gold Oldie.

0: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich, dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens tel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant? Mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.
1: Het mooie dikwijls de revue passeren. Onze goede vriend Gerard de Vries met de mooie spelkaarten. We gaan eventjes naar Duitsland met deze mooie plaats van André Jurgens. The Japanese warrior.

0: Jan Boezem heeft hem weer naar Marokko. Daar is het ook 30 of 40 graden. Ik kan beter hier in België blijven.
1: Marokko, naar die mooie zwarte
0: mei. Eentje om terug te horen. Jan Boezem.

0: England van de Nietzsche Singles uit zijn nieuwe CD.
1: Dan ging ik niet voor minder dan wat.
0: Luc Steno. Hij mag je niet ontbreken bij Radio Monza.

We gaan zo langzaam naar de tijd zijn van 10 uur. Tijd voor de nodige reclames en de boodschappen. En dan ben ik er weer tot 11 uur. We zeggen tot 7 uur.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Terug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maasdijk. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
2: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
1: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Beste luisteraars, er is weer een grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweten, Kinrooi.
5: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maasdijk bent u aan het juiste adres voor VIP vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op

0: brengen u snel en veilig naar uw bestemming. Steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. Viptaxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48 of kijk op vdselectronics.be.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: De politie gaat extra controles doen in de buurt van het naaktstrand van Bredene. Er zijn sinds begin dit jaar al 46 processen verbaal opgemaakt voor ongepast gedrag op en rond dat strand. De overtredingen zijn onder meer seksuele handelingen, openbare zedeschennis en grensoverschrijdend gedrag. Volgens de politie van Bredene en De Haan wagen mensen zich steeds vaker aan een avontuurtje op en rond het naaktstrand. We zien een duidelijke stijging in vergelijking met vorig jaar, al dus de politie. De leerlingen van de Gentse Hotelschool eisen in een open brief aan CD&V het onmiddellijke ontslag van een schepen uit de gemeente Lievegem. Tegen de politicus loopt een gerechtelijk onderzoek wegens zedenfeiten uit de periode dat hij als leraar op de school werkte. Hoewel de onderwijsinstelling hem om die reden al preventief schorste, weigert de burgemeester van Lievegem hem als schepen op non-actief te zetten, zolang het onderzoek nog loopt. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt in een interview met de zender Fox News een reeks loodzware militaire vergeldingsaanvallen aan op Iran. Volgens Trump hebben Amerikaanse defensiesystemen afgelopen nacht opnieuw Iraanse raketten onderschept die gericht waren op Amerikaanse basissen in het Midden-Oosten. En nu is het onze beurt om hen ongekend hard te raken, aldus Trump. De Queen of Pop komt dit weekend officieel naar de World Pride in Amsterdam voor een reeks exclusieve optredens. Management van Madonna bevestigt het nieuws nadat er op social media al dagenlang geruchten circuleerden. Madonna treedt op zaterdag 1 augustus op in concertzaal AFAS Live en brengt volgens insiders een race om internationale special guests met zich mee naar de Nederlandse hoofdstad. Een snijdend hete zomerdag met 24 graden aan de kust, maar tropische maxima tot 32 graden in het binnenland. Ook de dagen hierna houdt het hoogst zomers weer onverminderd aan bij wel iets aangename temperaturen rond 29 graden in het binnenland dan.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Delilah. En Tom Jones van Amerika. Gaan we terug naar Oostenrijk. Neemt in Vlucht met het vliegtuig. Is allemaal grap. Man zegt niet goodbye.

Uit de winalbums van Hansie en Tadea. Man zegt dich goodbye. Ik mag nog een drie kwartiertjes bij je blijven. En deze mooie plaat van Sanne Segers. Dit wordt mijn dag vandaag.

0: Ritme. Maar een stap maken naar Engeland. Bonnie M.
1: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air, give me all your money.

Jaren 80, 90, heel populair. Op feesten en partijen. En nog veel de discotheken. Moesten de revue passeren. Bonnie M. De laatste groep is niet meer actief. Maar hier bij Radio Monza mogen ze nog eventjes de revue passeren. Bonnie M.

Momenteel is hij de 70 al gepasseerd. En hij blijft nog altijd actief in de muziekwereld. Maar eventjes voor de rockers, deze met plaats van Lee Towers. I can see clearly now.

Op in een feest mag ze zeker niet ontbreken. Schlagerfestival is altijd bezig. We zullen nog wel jaren kunnen doorgaan, denk ik wel. Lauderlin. Laat de wolken verdwijnen. Maar helaas, er is geen wolkje aan de lucht. Het blijft droog.

helemaal terug in de tijd met deze plaat van Johnny Wiglin en Inzaya. Maar zover ik zou, gaan we niet door. We blijven eventjes in België met deze plaat van Sam Goris en Wooly Bully.

mogen er nog altijd bij zijn. De classics in het Duits. Ich will dich nicht verlieren. We gaan zo langzaam naar het einde van dit programma. Zo dadelijk is onze collega Jan van Wissel misschien wel. Of als anders zeg ik altijd zo, tot volgende week zaterdag. Dan zijn we er weer voor een nieuwe aflevering Muziek van de Grenzen. Met DJ Joel. Maak er nog een fijne dag van. De groetjes van deze kant. En de groetjes, jawel, van deze kant. Tot zaterdag. Dag. Ja, we hebben deze tekst kwijt. Van zaterdag zijn we er weer. Van 9 uur tot 11 uur. Maak er nog een fijne week van. Met de collega's die op de revue passeren. Ik zeg bye bye, zwaai. Tot zaterdag.

0: Schelling was.
1: Jan zegt zo, alles komt in orde. Hij is er weer. Tot...
0: Niet cool voor jou.
1: Na 11 uur mag je het aan beginnen.
0: Nee, je paraplu.
1: Jantje van Bussel.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 16 augustus. In het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het Grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
5: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voertuig.

0: voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
1: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
2: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laat we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
3: VDS Electronics, Breijersteinweg 321 te 3640 Kinrooi. Nu solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je. Kom langs en profiteer van straffe kortingen. VDS, Breijersteinweg 321 te Kinrooi. Zie ook www.vdselectronics.be. Grote solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: De politie gaat extra controles doen in de buurt van het naaktstrand van Bredene. Er zijn sinds begin dit jaar al 46 processen verbaal opgemaakt voor ongepast gedrag op en rond dat strand. De overtredingen zijn onder meer seksuele handelingen, openbare zedeschennis en grensoverschrijdend gedrag. Volgens de politie van Bredene en De Haan wagen mensen zich steeds vaker aan een avontuurtje op en rond het naaktstrand. We zien een duidelijke stijging in vergelijking met vorig jaar, al dus de politie. De leerlingen van de Gentse Hotelschool eisen in een open brief aan CD&V het onmiddellijke ontslag van een schepen uit de gemeente Lievegem. Tegen de politicus loopt een gerechtelijk onderzoek wegens zedenfeiten uit de periode dat hij als leraar op de school werkte. Hoewel de onderwijsinstelling hem om die reden al preventief schorste, weigert de burgemeester van Lievegem hem als schepen op non-actief te zetten, zolang het onderzoek nog loopt. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt in een interview met de zender Fox News een reeks loodzware militaire vergeldingsaanvallen aan op Iran. Volgens Trump hebben Amerikaanse defensiesystemen afgelopen nacht opnieuw Iraanse raketten onderschept die gericht waren op Amerikaanse basissen in het Midden-Oosten. En nu is het onze beurt om hen ongekend hard te raken, aldus Trump. De Queen of Pop komt dit weekend officieel naar de World Pride in Amsterdam voor een reeks exclusieve optredens. Management van Madonna bevestigt het nieuws nadat er op social media al dagenlang geruchten circuleerden. Madonna treedt op zaterdag 1 augustus op in concertzaal AFAS Live en brengt volgens insiders een race om internationale special guests met zich mee naar de Nederlandse hoofdstad. Een snijdend hete zomerdag met 24 graden aan de kust, maar tropische maxima tot 32 graden in het binnenland. Ook de dagen hierna houdt het hoogst zomers weer onverminderd aan bij wel iets aangename temperaturen rond 29 graden in het binnenland dan.
2: Dit was het Radio Monza

Even Abba, een goede morgen op deze donderdagmorgen, 3 minuten na 11 uur, luisteraars, voilà. En voor mij was natuurlijk wel Jean Smeets, nu weer Jan van Bussel, maar allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Luisteraars, voilà. Als u blijft luisteren via Radio Monza, 106.5, 105.6, hoort u meer en meer. Luisteraars, voilà.

een goede single langs de Nederlandse kant, ook al jaren die de luisteraars zo lang. Zijn naam is er altijd, dan weet je het, Wesley Kleinluisters. Jij bent te gek voor mij. En daarvoor was natuurlijk de van niemand minder dan Helene Fischer met Gomer Atemloos Door Die Nacht, luisteraars. Twee singles bij elkaar, net zo'n half twee, zijn er ook twee met elkaar. Eens van Rob de Nijs en Tien is erbij, ja, luisteraars, voilà.

Ja, ja, toch twee goede singers van het ergend langzaam tot en met langs de Nederlandse kant, de luisteraars wel aan. Maar de eerste was natuurlijk Rob de Nijs, Alles wat ademt. En daarna was het natuurlijk wel Tienes, Veel te vroeg, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Maar twee goede krakers bij elkaar, luisteraars wel aan. Maar de volgende singers van een Vlaming, luisteraars, en ook een tergend langzame kraker bij elkaar, luisteraars, moet er wel iets erbij zeggen, weet je natuurlijk wel meer en meer. Moet ik kijken wat een titel eigenlijk is. Het is toch een lijst, luisteraars. 9 maanden, ja, die zijn er nog altijd, luisteraars. Vraag eens aan deze dame, die weet het nog altijd, luisteraars. Voilà.

beetje tergen langzaam met deze Jan-lijst erbij, Wim-lijst erbij. Ja, luister eens, 9 maanden zit er nog altijd bij. Wat zijn 9 maanden? Moet je nadenken, dan weet je al. Dus luister maar, toch een goede kraker met deze heer erbij. Ja, luister eens, voilà.

0: weer zo'n goeie zingen met niemand minder dan Ricky Perez. Luister, Suspicious Mind en een kraken van je walsen, luisteraars. Voilà. Als je meer hoort, dan hoort er altijd bij. Wat moet ik meer zeggen, luisteraars? Voilà. Maar de volgende zingeretje is van Richie Valens, luisteraars. Voilà.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

Hey, als je dit nog altijd hoort, maar het is Rocco Granata erbij, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Zomersproetjes, op dit moment zijn lekker warm, luisteraars. Een beetje te warm, maar toch een goede kraker met hem erbij, luisteraars. Voilà. Maar voor de tijd zijn, of voor de reclame, de tijd zijn van 12 euro, luisteraars, en een schone doodje slagen om de jaren 70, luisteraars. Rex Gildo is nog altijd samen. De laatste Sirtaki is wel iets anders. Alleen beluisterd met een tekst erbij, weet het al, dat is een luisteraars. Voilà.

0: is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten.

0: bekend van tv. Roma is taarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25, 3640 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooi. Telefoon 089 70 25 10.
0: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstiller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Keunrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Keunrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste.

0: mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Weetek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza. Het nieuws.
5: De politie gaat extra controles doen in de buurt van het naaktstrand van Bredene. Er zijn sinds begin dit jaar al 46 processen verbaal opgemaakt voor ongepast gedrag op en rond dat strand. De overtredingen zijn onder meer seksuele handelingen, openbare zedeschennis en grensoverschrijdend gedrag. Volgens de politie van Bredene en De Haan wagen mensen zich steeds vaker aan een avontuurtje op en rond het naaktstrand. We zien een duidelijke stijging in vergelijking met vorig jaar, al dus de politie. De leerlingen van de Gentse Hotelschool eisen in een open brief aan CD&V het onmiddellijke ontslag van een schepen uit de gemeente Lievegem. Tegen de politicus loopt een gerechtelijk onderzoek wegens zedenfeiten uit de periode dat hij als leraar op de school werkte. Hoewel de onderwijsinstelling hem om die reden al preventief schorste, weigert de burgemeester van Lievegem hem als schepen op non-actief te zetten, zolang het onderzoek nog loopt. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt in een interview met de zender Fox News een reeks loodzware militaire vergeldingsaanvallen aan op Iran. Volgens Trump hebben Amerikaanse defensiesystemen afgelopen nacht opnieuw Iraanse raketten onderschept die gericht waren op Amerikaanse basissen in het Midden-Oosten. En nu is het onze beurt om hen ongekend hard te raken, aldus Trump. De Queen of Pop komt dit weekend officieel naar de World Pride in Amsterdam voor een reeks exclusieve optredens. Management van Madonna bevestigt het nieuws nadat er op social media al dagenlang geruchten circuleerden. Madonna treedt op zaterdag 1 augustus op in concertzaal AFAS Live en brengt volgens insiders een race om internationale special guests met zich mee naar de Nederlandse hoofdstad. Een snijdend hete zomerdag met 24 graden aan de kust, maar tropische maxima tot 32 graden in het binnenland. Ook de dagen hierna houdt het hoogst zomers weer onverminderd aan bij wel iets aangename temperaturen rond 29 graden in het binnenland dan.
4: Dit was het Radio Monza nieuws. Monza's favoriet.
6: Hallo, wij zijn Sien.
7: En Eddy.
6: En we zijn verkozen als Monza's favoriet met ons nieuw nummer.
7: Laat ons leven, laat ons reizen.
6: Heel veel luisterplezier.
4: Monza's

natuurlijk wel deze single van Monza's favoriete bij je luisters. Scene en Eddie zijn het deze twee bij elkaar. Laat ons leven, laat ons reizen. Ja, toch een goede kraker van je Monza luisteraars, voilà. Maar het is eigenlijk toch al bijna 6 minuten na 12 uur. Blijf je natuurlijk wel genieten. Dat 6 minuten voor 13 uur luisteraars, voilà.

Toch weer zo'n goede rock vanuit de jaren 60, luister als uit 1964. Chuck Berry, You Never Can Tell, Tonekraken van je Waalse luisteraars, voilà.

0: Ja, toch twee goede zingers bij elkaar. De laatste natuurlijk wel broer en zuster. Is natuurlijk wel Donnie en Mary en Osmond. Gewoon maar een lange titel erbij. Weet je natuurlijk wel meer en meer. Hè? Ja, een beetje lang zullen we maar zeggen. I'll give a living up to you. Toch een goede kraken van je welse. En daarvoor was natuurlijk wel niet nummer dan Santa Lucia by Night. Met de George Baker Selection. Voilà.
1: Beste vrienden.

Ja, toch twee goede zingers langs de Nederlandse kant. Luisteraars, Jan Beel is gewoon maar geluisterd. Ons moeder zijn is natuurlijk wel iets anders. Luisteraars daarna. En daarna was het natuurlijk Jan Smit. En dan volg je haar benen. Ja, wat hij daarbij bedoelt, toch een heel goede vraag. Luisteraars, voilà.

is een Hollander bij uitkomt, dan is dat toch een heel goede vraag. Maar laat ons eerlijk zijn, luister, kan natuurlijk wel gebeuren tot hem huilen. Huilen niet meer is natuurlijk wel iets anders. Maar John de Bever, die weet nog altijd, luisteraars, voilà.

toch twee singles bij elkaar. De eerste is natuurlijk van Lynn Berry, 1, 2, 3. En de laatste is natuurlijk van Willie Sommers, Pluk het de dag. Ja, yeah, als we dat allemaal doen, luisteraars, kunnen we altijd genieten tot de maand. Luisteraars, voilà.

En toch weer een goede single met deze, niemand minder dan de Luc Steenhoorn. Luister, waar moet ik heen? Is toch een heel goede vraag. Luisteraars, voilà. We gaan toch stilletjes aan het einde van dit programma, luisteraars. Voilà.

0: Ja, de voorlaatste zingen van dit programma. Luister ze altijd de classics tot en met Auf Wiedersehen, Sweet Love. Toch een goede zingen van je Waalse. Nou, luisteraars, voilà. Jammer genoeg zitten we toch op het einde van dit programma, luisteraars. Na mij is er weer Ellie. Voor de rest nog een leuke middag en een prettige middag met Radio Monza erbij. En blijf er natuurlijk wel genieten. Maar Jan van Bussel is er zaterdag weer bij, luisteraars. Nog een goede middag en blijf er natuurlijk wel genieten met Radio Monza erbij, luisteraars. Voilà.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
6: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid, lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Op zondag 2 augustus. De aanvang is om 10 uur. Eten tot 15 uur. Muziek tot 18 uur. Live muziek van Die Batsenklatsers en Freddy Davis. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs is slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus vanaf 10 uur. Eten einde 15 uur. Muziek tot 18 uur. Iedereen van harte welkom. Ook niet-eters zijn welkom. Dus iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus vanaf 10 uur.
0: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
7: Zet je schrap

0: augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: Op het grootschalige Costa-drugsproces in Tongeren is de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, bekend als Bolle Jos, veroordeeld tot 14 jaar cel. De rechtbank legde de drugbaas, die vermoedelijk in Afrika onderduikt, een geldboete op van €400.000. De overige kopstukken kregen celstraffen tussen de 9 en 13 jaar. Die straffen vallen lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, omdat de gerechtelijke procedures al jaren duren. In totaal stonden 51 bendeleden terecht voor een grootschalige smokkel van 25 ton cocaïne. Vlaams minister van Wonen, Melissa de Pratere, hervormt de EPB-boetes voor wie de energieprestaties van zijn nieuwbouw of renovatie niet tijdig aangeeft. Wie de administratie rond het energieattest niet op orde heeft, zal voortaan een aanzienlijk lagere boete moeten betalen. Volgens de Pratere moeten de nieuwe tarieven de administratieve druk op verbouwers verlichten. Het voorstel moet nog passeren in het Vlaams parlement en zou bij groen licht eind dit jaar van kracht worden. Op het Griekse eiland Kreta woedt een hevige, oncontroleerbare natuurbrand, waarbij inmiddels al 3 brandweermannen om zijn gekomen. Door felle windstoten tot 120 km per uur kunnen blusvliegtuigen niet opstijgen om het vuur te bestrijden. Afgelopen nacht moesten zo'n 8000 vakantiegangers preventief worden geëvacueerd uit de badplaats Agia Galini. Al mochten ze na een gunstige kanteling van de wind vanochtend terugkeren naar hun verblijf. In Frankrijk is de situatie rond Dijon inmiddels onder controle en in de Gironde mogen vandaag 84.000 geëvacueerde burgers naar huis. Pakistan start een nieuw diplomatiek initiatief om te bemiddelen tussen de Verenigde Staten en Iran in de hoop het eerdere staakt het vuren te herstellen. Ondanks de verzoeningspogingen blijven de militaire aanvallen in de regio in alle hevigheid doorgaan. Zo onderschepte de Jordaanse luchtverdediging afgelopen nacht 5 Iraanse raketten, terwijl bij Amerikaanse vergeldingsbombardementen op Iraanse bodem vannacht 3 doden vielen. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, waarbij vooral in het oosten van het land felle onweersbuien kunnen losbarsten. De maxima variëren van een milde 25 graden aan de kust tot een broeierige 30 à 31 graden in Limburg. Morgen wisselen bewolkt, nagenoeg overal droog bij zo'n 30 graden. En ook tijdens het weekend houdt het aangename, warme zomerweer aan.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, en goedemiddag luisteraars. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Ik wens u veel luisterplezier en dit tot aan de klok van 16 uur naar het programma Op de Koffie bij Ellie. Dit programma wordt verzorgd door gastvrouw Ellie. En voor een plaatje aan te vragen voor een verjaardag of een felicitatie kan u altijd terecht hier bij Radio Monza. En dit op het volgende telefoonnummer 089 70 21 79. En voor onze Nederlandse en Duitse vrienden is dat 0032 89 70 21 79.

Ja, we gaan zo dadelijk van start met ons eerste plaatje. En dan gaan we het doen met Jan en zijn Harris. En zij gaan zingen woorden kwetsen, gedachten niet. Maar toch zou ik eerst mijn collega Jan van Bissel willen bedanken voor de mooie muziek van deze voormiddag. Ook Jean Smeets bedankt. We gaan luisteren naar Jan en zijn Harris.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget.

0: De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klaveek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
0: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweteke in Rooi.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Voor elkaar met elkaar op zondag 16 augustus. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reenen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij.

0: breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Er komt een extra vervroegde zitting van de commissie Mobiliteit over de omstreden geheime dading van 12 miljoen euro tussen de Vlaamse overheid en de regionale luchthavens. Vlaamse minister van Mobiliteit De Ridder moet op 10 september in het parlement extra tekst en uitleg komen geven over de deal. De oppositie eiste een spoedbijeenkomst nadat bekend raakte dat de minister tot 3 keer toe een negatief advies van de inspectie Financiën formeel heeft genegeerd. Het federaal parket vraagt onmiddellijke aanhouding van 22 veroordeelden op het grootschalige Costa-drugproces in Tongeren. Onder hen bevinden zich de grote kopstukken van de bende, zoals de voortvluchtige Bolle Jos. Dat is ene zekere Jos Leidekkers en ex-rijkswachter Willy van Mechelen. In totaal kregen 46 beklaagden samen meer dan 250 jaar cel voor de smokkel van 25 ton cocaïne. Perswoordvoerder Luc de Cler benadrukt dat de straffen lager uitvallen dan de oorspronkelijke eis van het Openbaar Ministerie, omdat de gerechtelijke procedures al jaren aanslepen. Er kan nog wel beroep worden aangetekend. Het leven in ons land is opnieuw duurder geworden, want de inflatie is in de maand juli gestegen naar 3,56%, blijkt uit de allernieuwste overheidsgegevens. Financiële experts zeggen dat de inflatie daarmee ontegensprekelijk hoog blijft, vooral door de duurdere voedingsprijzen en de gestegen energiekosten. Al werden aardgas en pakketreizen de afgelopen maand opvallend genoeg iets goedkoper. Op het Griekse eiland Kreta woedt een hevige oncontroleerbare natuurbrand, waarbij inmiddels al 3 brandweermannen om zijn gekomen. Door felle windstoten tot 125 km per uur kunnen blusvliegtuigen niet opstijgen. Afgelopen nacht moesten zo'n 8000 vakantiegangers preventief worden geëvacueerd uit de badplaats Agia Galini, al mochten ze na een gunstige kanteling van de wind wel weer terug. Pakistan start een nieuw diplomatiek initiatief om te bemiddelen tussen Amerika en Iran in de hoop het eerdere staakt het vuren te herstellen. Ondanks de verzoeningspogingen blijven de militaire aanvallen in de regio in alle hevigheid doorgaan. Zo onderschepte de Jordaanse luchtverdediging afgelopen nacht 5 Iraanse raketten, terwijl bij Amerikaanse vergeldingsbombardementen op Iraanse bodem vannacht 3 doden vielen. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, waarbij in het oosten van het land felle onweersbuien kunnen losbarsten. De maxima variëren van een milde 24 graden aan de kust tot een broeierige 32 graden in Limburg. Morgen verloopt de wisselend bewolkt en nagenoeg overal droog bij 30 graden. Ook tijdens het weekend houdt het aangename warme zomerweer aan.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Ja, dit was de nodige reclame en het nieuws van de klok van 14 uur. En voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan verder met muziek en we gaan luisteren naar de zangeres zonder naam.

Ja, terug in de tijd. Een hele mooie plaat gezongen door de Flippers. En voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinderooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma op de koffie bij Ellie. En dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan verder met muziek en we gaan luisteren naar Benny Neeman. En hij gaat zingen Mijn Schoonste Cadeauken.

Ja, een kleine hapering. Met mijn installatie was het niet Benny Neyman, maar de Heikrekers. We gaan verder met muziek en we gaan luisteren naar Johnny Hoes. En hij gaat zingen, Och, was ik maar.

Ja, we hoorden Johnny Hoesmeid, Och Was Ik Maar. En als alles goed gaat, dan gaan we nu luisteren naar Benny Nijman, Mijn Schoonste Cadeauken.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
3: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.

0: Van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
1: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de fusiegut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888, 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Esserstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van bij Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007 of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Er woedt een hevige brand in een recyclagebedrijf in de haven van Gent. De brandweer probeert te voorkomen dat die brand zich verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot en drones ingezet en het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Buurbewoners moeten ramen en deuren dicht houden voor de rook. Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de regionale luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegde minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over de deal van 12 miljoen euro. Gisteren raakte bekend dat De Ridder

0: tot drie keer toe een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd heeft. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. Leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een stijging tegenover juni, toen de inflatie nog 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie eigenlijk te hoog. Aardgas en pakketreizen werden iets goedkoper. Deze namiddag wisselen zonnewolken af. Vooral in het oosten is er wat onweer en regen mogelijk. Maxima 25 graden aan de kust, 30 in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima 29 à 30 graden. Het weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij een graad of 30.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Ja, dit was de nodige reclame van de klok van 15 uur. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi en dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan het laatste uurtje in en we gaan verder met de volgende plaat van Paul Anka.

Ja, ja, dit was het weer. Mijn tijd zit erop. Het programma Op de Koffie bij Ellie heeft u kunnen beluisteren tussen de klok van 13 tot en met 16 uur. Ik ben er weer volgende week donderdag. Voor de mensen die gebeld hebben, bedankt. Ook bedankt voor de leuke berichtjes. Maar zet u radio niet af. Na mij krijgt u non-stop muziek tot aan de klok van 19 uur. Wat mij betreft, tot volgende week. Maak er een fijne dag van. Hou jullie gezond. Zorg goed voor elkaar. De groetjes. Bye.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide vis.

0: www.meubelengeusens.be. Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: De rug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi Maasdijk? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasdijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: Het treinverkeer tussen Gent en Antwerpen is eventjes in stop gezet, omdat er op verschillende plaatsen langs het traject bermbranden waren. Infrabel zegt dat de branden nu geblust zijn en dat alles onder controle is, maar er moet rekening worden gehouden met de mogelijke vertraging. Ook een brand in de haven van Gent, meer bepaald in een afvalbedrijf of een recyclagebedrijf zoals u wil. De brandweer is aanwezig en probeert nu te voorkomen dat de brand zich verder kan uitbreiden. Er zijn al een blusboot en drones ingezet. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment helemaal niet duidelijk, maar buurtbewoners worden wel aangeraden om ramen en deuren dicht te houden voor de rook. Ja, en dan hebben we slecht nieuws uit de showbizwereld, want Isabelle A, 51, is ze inmiddels, heeft borstkanker en zal een tijd lang niet meer optreden. Dat heeft Isabelle A via sociale media bekendgemaakt. Ze zal de nodige tijd en ruimte nemen om te herstellen en vraagt uitdrukkelijk om haar rust en privacy te respecteren. Terwijl het zuiden van Europa geteisterd wordt door zware bosbranden, hebben hevige onweersbuien gisteravond voor grote schade gezorgd in Tirol in Oostenrijk. Vooral Vint en Sölden en Zell in het nabijgelegen Pietzal werden getroffen door overstromingen, modderstromen en lawines. Tientallen mensen moesten worden geëvacueerd. Of is er een zon en wolken met in het oosten kans op onweer en regen. Maxima 24 graden en 30 in het binnenland. Morgen overweer

When she speaks, you would think it was singing.

0: radio.
1: Jouw familieradio.
0: Op 106.5 FM.
1: Een radio met een warm hart.
0: Radio Monza.
2: Ik sta maar wat naar mijn glas. En zo voorkom ik. Dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Je zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kom binnen en ik zag het al.

0: ochtend, middag, avond of nacht. Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid, lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Op zondag 2 augustus. De aanvang is om 10 uur. Eten tot 15 uur. Muziek tot 18 uur. Live muziek van die Batsenklatsers en Freddy Davis. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs is slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus vanaf 10 uur. Eten einde 15 uur. Muziek tot 18 uur. Iedereen van harte welkom. Ook niet-eters zijn welkom. Dus iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus vanaf 10 uur. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Paardenliefhebbers. Gerstel Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstel Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstelsoutlet.nl.
3: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
4: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi, op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ele-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveeke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveeke.be.
4: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
3: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen Beersel. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelen bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelenkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstreek in Rooi.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten...

0: bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
1: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
0: VDS Electronics. Breiersteenweg 321 te 3640 Keunrooi. Nu solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je. Kom langs en profiteer van straffe kortingen. VDS Breiersteenweg 321 te Keunrooi. Zie ook www.vdselectronics.be. Grote solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Het treinverkeer tussen Gent en Antwerpen is eventjes in stop gezet, omdat er op verschillende plaatsen langs het traject bermbranden waren. Infrabel zegt dat de branden nu geblust zijn en dat alles onder controle is, maar er moet rekening worden gehouden met de mogelijke vertraging. Ook een brand in de haven van Gent, meer bepaald in een afvalbedrijf of een recyclagebedrijf zoals u wil. De brandweer is aanwezig en probeert nu te voorkomen dat de brand zich verder kan uitbreiden. Er zijn al een blusboot en drones ingezet. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment helemaal niet duidelijk, maar buurtbewoners worden wel aangeraden om ramen en deuren dicht te houden voor de rook. Ja, en dan hebben we slecht nieuws uit de showbizwereld, want Isabelle A, 51, is ze inmiddels, heeft borstkanker en zal een tijd lang niet meer optreden. Dat heeft Isabelle A via sociale media bekendgemaakt. Ze zal de nodige tijd en ruimte nemen om te herstellen en vraagt uitdrukkelijk om haar rust en privacy te respecteren. Terwijl het zuiden van Europa geteisterd wordt door zware bosbranden, hebben hevige onweersbuien gisteravond voor grote schade gezorgd in Tirol, in Oostenrijk. Vooral Vint en Sölden en Zell in het nabijgelegen Pietzal werden getroffen door overstromingen, modderstromen en lawines. Tientallen mensen moesten worden geëvacueerd. Of is er een zon en wolken met in het oosten kans op onweer en regen. Maxima 24 graden en 30 in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met 30 graden. Het weekend is opnieuw aangenaam, zomerweer bij 29 tot 30 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Often hear the reggae. En iedereen die groet, hallo Eddie. Ik zing en dans hier op het strand.

0: Jamaica.
1: Ik eet geen Italiaanse pasta. Mijn haren die draag ik nu rasta. En heb ik een glas rum genomen, dan kan ik zo heerlijk liggen dromen. Wordt het te heet, dat is geen probleem. Ik duik in zee met

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
0: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.

0: Inbundmachines aan alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat Weteke in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
1: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Morgen is de allerlaatste dag van de zomersolde en de balans is minder goed dan vorig jaar. Zelfstandige kledingzaken verkochten gemiddeld 1% minder, blijkt uit een bevraging van ModeUnie en Unizo. Handelaars wijzen naar het snikhete weer en de moordende concurrentie van buitenlandse webshops. En uiteraard is er natuurlijk ook de geopolitieke situatie. Mensen houden meer de vinger op de knip en kopen enkel wat ze nodig hebben. In het centrum van Brussel zijn vannacht 3 politieagenten gewond geraakt bij zware rellen met Zweedse voetbalsupporters. Zo'n 200 fans van Hammarby verzamelden rond het beursplein, staken illegaal vuurwerk af en bekogelden de ordediensten met flessen en projectielen. Anderlecht speelt vanavond de risicomatch tegen de Zweedse club in de voorrondes van de Europa League. Grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Vach is onder controle. Het vuur vernielde sinds gisteravond 130 hectare. Ook de reusachtige brandhaarden ten westen van Bordeaux breiden niet langer uit, waardoor 80.000 geëvacueerde bewoners kunnen terugkeren. Aan de Britse kust hebben gisteren 752 illegale migranten in 9 kleine bootjes het kanaal overgestoken. Het hoogste daggemiddelde van dit jaar meldt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. In de Oostzee alweer een gewonde bultrugwalvis. Ja, het is een beetje een déjà vu. Volgens de Duitse krant Bild zwemt het dier met diepe rugwonden verdwaald rond tussen de plezierboten, net zoals de bekende walvis Timmy vorig jaar. Zon en wolken wisselen af op sommige plaatsen. In het oosten van het land heeft het toch wel wat geregend. Lokaal onweer zit er ook nog in. Maxima tussen 25 en 30 graden. Morgen overwegend droog en bewolkt, temperaturen tot 29 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
4: Hallo, wij zijn Sien.
5: En Eddy.
4: En we zijn verkozen als Monza favoriet met ons nieuw nummer.
5: Laat ons leven, laat ons reizen.
4: Heel veel luisterplezier.
2: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: In de Zipsederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke. Nog meer interessante voorstellingen.
2: Rommelmarkt. Snuister, vind en geniet. Op 16 augustus van 8 tot 16 uur. Op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Inlichtingen op het gsm nummer 0032-486-7855. vzw.be.happy@gmail.com. Animatie voor jong en oud. Inkom is gratis. Standgeld is 1 euro per meter. Iedereen van harte welkom.
3: Met Allerheiligen weert Biersel terug even het kinder van vreugde. Ontdek tijdens beeldig kindergooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oud-Slichtenhof naar de Zorgvliegmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig kindergooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden.
4: Het vee, de boerderijen.
2: Vroeg shoppen op zondag 16 augustus voor het hele gezin van 12 tot 18 uur. Blooskapel Osgenuge plus volle prullen. Sprinkersteel voor de kids. Gratis entree op de Hagenbroekerweg in Wessem. Riverbeats, Festival Wessem. Zondag 16 augustus, vroeg shoppen op de Hagenbroekerweg in Wessem. Gratis entree. Okra Mollebeersel organiseert een wandel- en fietstocht op zondag 9 augustus. Fietsen is 35 kilometer met tussenstop. Wandelen is 5 of 10 kilometer met tussenstop. Vertrek kleine zaal aan de Stegel. Vanaf 7 uur tot 14 uur. Het zijn uitgezette routes met pijlen. Allen op post voor een leuke wandel- of fietstocht. Wandel- en fietstocht op zondag 9 augustus. Landelijke Gilde, Maaslandse Gordel Keen Rooi. Fietsen in het Rivierpark Maasvallei, 31ste editie. Afstanden zijn 20, 50 en 60 kilometer. Op zondag 23 augustus tussen 8 en 15 uur. Startplaatsen zijn in Keen Rooi De Bunker, Nedersveld nummer 4, in Rotem het Prochiecentrum Hoogbaan 120 en Meeswijk het Wijkcentrum Molenstraat 164. Deelnameprijs is 5 euro, gratis deelname voor kinderen minder dan 13 jaar. Gratis tombola, versnapering onderweg. Bij inschrijving, muziek en kinderanimatie. Info kan op kinrooi.landelijkegilde.be of telefoneren naar 0474-74-61-46.
0: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Zomerfeest. Fatima Park in Weert. 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. De Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, de Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn 10 euro inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag 17,5 euro voorverkoop, 25 euro aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar. Visclub De Zwaan nodigt u uit voor een muzikale avond met All Chock Up. Op zaterdag 8 augustus. De aanvang is om 20 uur. Op de Schaanstraat, de 3660 Oudsbergen op Glabeek. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden Visclub De Zwaan of Café De Zwaan in op Glabeek. Iedereen van harte welkom op zaterdag 8 augustus vanaf 20 uur. Legend & Rock Tribute Festival Open Air op vrijdag 14 augustus. Open om 16 uur, aanvang is om 16:30. AC/DC, Guns N' Roses, Queen, U2, Fleetwood Mac en de Rolling Stones. Dat gaat allemaal door in Wessem. Festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Tickets lord.eu. Vrijdag 14 augustus, Legend & Rock Tribute Festival in Wessem op het festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Bedevaart Kevelaar op dinsdag 18 augustus. Diverse opstapplaatsen in ons deconaat. Per pastorale eenheid 1 opstapplaats. Programma om 11:30 Eucharistieviering in de Basiliek. Om 14:30 Kleine of Grote Kruisweg. 16:15 het Lof, dat is in de Basiliek. En om 17:45 vertrek. Inschrijven kan bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be oftewel bellen op het nummer 089-56-39-62. Doorgeven van gegevens voor de verzekering. Van iedere deelnemer, dat is naam, adres, telefoonnummer en of mailadres of en geboortedatum. Prijs volwassenen 25 euro, jongeren tot en met 15 jaar 15 euro. De laatste inschrijven voor zondag 9 augustus. Bejaardenvereniging Sint-Augustinus Elslo. Organiseren dansende middagen. Zondag op 2 augustus, Penny Shallow. Op zondag 6 september, Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober, Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30. In café Zaal T Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is 5 euro. Koninklijke Fanfare de Vrijheidszone Kinderooi. Ontbijtdag. Op 30 augustus 2026 van 8 tot 11 uur. In de bunker. Nedersveld 4 te Kinderooi. Begin je zondag gezellig en smakelijk. Inschrijven voor 20 augustus. Contact bij Lisbeth Peters op het nummer 0032-473-44-27-47.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: punt 5, zet de stoelen aan de kant.
1: Alles aan de kant.
0: Je mag alles doen, je gaat je gang. De buren zijn niet thuis. De avond is nog lekker lang.

0: Mooi zeg ik een dag in uw schoenen zo stoen en ga in die van mij.
1: Dat zou stinken.
0: Toen zoemen misschien spazen, wat voor een leven heb je?
2: Je leven.
0: We zoen

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat in Rooi.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
2: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
7: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
2: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
9: Thank you. Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
10: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstel.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Wie dit weekend met de auto naar het zuiden vertrekt, moet rekening houden met extreme drukte. Het wordt weer een zwart weekend door de combinatie van vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt bovendien voor extra problemen door actuele bosbranden. Reizigers krijgen het advies om niet op zaterdag te vertrekken en een papieren wegenkaart mee te nemen, omdat het mobiele netwerk in de brandhaarden kan uitvallen. In Ravels, in de Antwerpse Kempen, is een 50er omgekomen tijdens zijn werk. De man was bezig met het reinigen van GFT-containers toen hij bekneld raakte in een automatische wasmachine. Hij overleed ter plaatse. De arbeidsinspectie onderzoekt de precieze oorzaak van het ongeval. Morgen is de allerlaatste dag van de zomersolde en de resultaten vallen wat tegen. Zelfstandige winkeliers verkochten deze maand gemiddeld 1% minder dan vorig jaar, blijkt uit een enquête van ModeUnie en Unizo. De handelaars wijzen naar het kwakkelende weer in de vroege zomer, naar de hitte en de oneerlijke concurrentie van grote internationale webshops en naar de geopolitieke situatie, waardoor mensen onzeker zijn en liever de vinger op de knip houden. Polen is een onderzoek gestart naar een onbekend vliegend voorwerp dat is neergestort nabij de grens met Oekraïne. Het incident gebeurde vanochtend op het moment dat Rusland een nieuwe reeks raketaanvallen uitvoerde op Oekraïnse steden. Wat het voorwerp precies is, wordt nu onderzocht. In India worden er steeds meer zwarte tijgers geboren in plaats van de bekende oranje variant. Wetenschappers waarschuwen dat dit het gevolg is van ernstige inteelt in de reservaten. De genetische afwijking maakt de dieren kwetsbaarder voor ziektes en vermindert hun overlevingskans. India wil nu tijgers uit andere gebieden importeren om de genenpool te versterken. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten van het land kans op een lokale onweersbui. De temperaturen lopen uiteen van 24 graden aan de kust tot 32 graden in het binnenland. Maar dat hebben we op veel plaatsen niet gehaald. Morgen overwegend droog, maar bewolkt bij maxima tot 29 à 30 graden. Het weekend brengt opnieuw aangenaam en zonnig zomermeer. Wet alweer 29 à 30 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: En een hele goede avond, luisteraars op het programma. Dubak, Goud vanuit met Turkey. Mij hoort niet tot 22 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

van Oud. Iedere donderdagavond van 7 tot 10 met Tjeuke. Luisteren kan via 106.5 en 105.6 en via DAB+.

0: We gaan even zo terug wat ze doen met Marco Bassato. Rood.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Medium Tim live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.

0: wasmachine. Hij overleed ter plaatse. De arbeidsinspectie onderzoekt de precieze oorzaak van het ongeval. Morgen is de allerlaatste dag van de zomersolde en de resultaten vallen wat tegen. Zelfstandige winkeliers verkochten deze maand gemiddeld 1% minder dan vorig jaar, blijkt uit een enquête van ModeUnie en Unizo. De handelaars wijzen naar het kwakkelende weer in de vroege zomer, naar de hitte en de oneerlijke concurrentie van grote internationale webshops en naar de geopolitieke situatie, waardoor mensen onzeker zijn en liever de vinger op de knip houden. Polen is een onderzoek gestart naar een onbekend vliegend voorwerp dat is neergestort nabij de grens met Oekraïne. Het incident gebeurde vanochtend op het moment dat Rusland een nieuwe reeks raketaanvallen uitvoerde op Oekraïnse steden. Wat het voorwerp precies is, wordt nu onderzocht. In India worden er steeds meer zwarte tijgers geboren in plaats van de bekende oranje variant. Wetenschappers waarschuwen dat dit het gevolg is van ernstige inteelt in de reservaten. De genetische afwijking maakt de dieren kwetsbaarder voor ziektes en vermindert hun overlevingskans. India wil nu tijgers uit andere gebieden importeren om de genenpool te versterken. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten van het land kans op een lokale onweersbui. De temperaturen lopen uiteen van 24 graden aan de kust tot 32 graden in het binnenland. Maar dat hebben we op veel plaatsen niet gehaald. Morgen overwegend droog, maar bewolkt bij maxima tot 29 à 30 graden. Het weekend brengt opnieuw aangenaam en zonnig zomermeer. Wet alweer 29 à 30 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: En een hele goede avond, luisterprogramma Goud van Oud met Tjöke. Ik blijf in jullie gezelschap tot 22 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

We gaan eventjes op de klinkend met Louis Nees. Met dat onze bloem.

De vis in de zeeën vergiftigd gestorven. Het zand op de stranden vervuild door mazoet. En jij door je tankers en checkboek bedorven. Je weet

Oud. Iedere donderdagavond van 7 tot 10 met Tjeuken. Luisteren kan via 106.5 en 105.6 en via DAB+.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

En een hele goede avond, luisterprogramma Goud van Oud met Tjeukie. Ik ben met jullie gezelschap tot 22 uur, nog een uurtje dus. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Oud. Iedere donderdagavond van 7 tot 10 met Tjeuken. Luisteren kan via 106.5 en 105.6 en via DAB+.

0: Ja, beste mensen, daar is een einde gekomen met mijn programma. Maar niet getreurd, aanstaande dinsdag ben ik er weer tussen 13 en 15 uur met Jukebox Time. Ik ga dan iedereen wat rusten, mensen. En tot dinsdag dan, of wat, zondag bij Spek en Eieren.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

in actualiteit. Achtergrondmuziek speelt onze hersenspinsels kwijt. We hebben niets aan nieuws en lotto, nog minder aan het weer.

Haar zoete stem dempt onze woede. Over een uurtje is ze weg.

wordt steeds vroeger donker. De winter is in zicht. Alles keert naar binnen. Gordijnen gaan weer dicht. Maar zie, de tijd staat op een kruispunt. En niemand weet waar.

Geef licht, geef licht. Aan degene in het donker, die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.

de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.

Ik stak mijn kop soms in het zand, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei, je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen. En hij geeft licht, geeft licht.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

deserts of Sudan and the gardens of Japan.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.